zin. Allemaal iets van die vrienden. Ging op pillen hoor. Lang, lang. Wat wel voor. Lang. En ze ging lang, lang, lang, lang, lang terug. Lang, lang terug. Ik heb voor al die zin. Allemaal iets van die vrienden.